0: Houtem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Lahoua ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Lahoua. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor wie non-stop info zoekt.
2: En nieuwsgierig is ook.
1: En voor zij die liever even...
3: alles willen vergeten.
1: Met non-stop muziek.
2: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

de luchthaven van Charleroi is het vliegverkeer een half uur stilgelegd door een drone. Die vloog in het verlengde van de startbaan. De politie kon de piloot onderscheppen. Hij riskeert een boete. Er is trouwens hinder door een actie van de luchtverkeersleiders op Charleroi. De federale regering gaat mogelijk de inzet van militairen in treinen metrostations in Brussel verlengen met 6 maanden. Dat ligt vrijdag in elk geval op tafel bij de federale ministerraad. Defensieminister Theo Franken zegt dat het nodig is door de aanhoudende veiligheidsproblemen in Brussel en het gebrek aan effectieve maatregelen bij de federale politie. In Tsjechië is een kernreactor stilgelegd na een storing. De kerncentrale is omstreden omdat ze werkt met een combinatie van Russische reactortechnologie en Amerikaanse besturingstechniek. De oorzaak was een defect in het besturingssysteem van het niet-nucleaire deel van de installatie. Italië gaat volgend jaar geen belasting heffen op auto's met een vermogen lager dan 80 kilowatt. De regeling geldt ook voor motorfietsen en scooters, alles samen voor meer dan 14 miljoen voertuigen. De Italiaanse regering wil zo tegemoetkomen aan de hoge brandstofprijzen. Axel Witsel stopt als Rode Duivel. Hij is 37 en hij stopte 4 jaar geleden ook al eens, na het WK in Qatar. Daarna kwam hij toch terug onder Domenico Tedesco. Het WK afgelopen zomer bleek nu zijn afscheid. Op Instagram bedankt Witsel zijn teamgenoten, coaches en bondsleden. Huidig bondscoach Mark van Bommel maakt vrijdag zijn eerste selectie bekend. Dat zal dus zonder Witsel zijn. En Mathieu van der Poel heeft de openingsrit gewonnen in de Ronde van Luxemburg. Hij was de snelste voor de Fransman Pierre Gauthera en de Nederlander Marijn van den Berg. Van der Poel is meteen ook de eerste leider. Het blijft zo goed als droog en de minima zakken naar een graad of 10. Daarna een grijze start van de donderdag met zelfs kans op regen aan zee en niet meer dan 19 graden. Vrijdag stilaan droog bij 20 graden. Het weekend is een afwisseling van zon, wolken en misschien ook kans op een bui.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-38-91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor die goeiemorgen,
2: waarbij je het liefst opstaat met
3: een rustig deuntje.
2: En voor de
4: goeienavond,
2: waarbij je de dag wil verteren door te
5: dansen op deze toppers.
6: Blijf luisteren, hè.
2: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Op de luchthaven van Charleroi is het vliegverkeer een half uur stilgelegd door een drone. Die vloog in het verlengde van de startbaan. De politie kon de piloot onderscheppen. Hij riskeert een boete. Er is trouwens hinder door een actie van de luchtverkeersleiders op Charleroi. De federale regering gaat mogelijk de inzet van militairen in trein- en metrostations in Brussel verlengen met 6 maanden. Dat ligt vrijdag in elk geval op tafel bij de federale ministerraad. Defensieminister Theo Franken zegt dat het nodig is door de aanhoudende veiligheidsproblemen in Brussel en het gebrek aan effectieve maatregelen bij de federale politie. In Tsjechië is een kernreactor stilgelegd na een storing. De kerncentrale is omstreden omdat ze werkt met een combinatie van Russische reactortechnologie en Amerikaanse besturingstechniek. De oorzaak was een defect in het besturingssysteem van het niet-nucleaire deel van de installatie. Italië gaat volgend jaar geen belasting heffen op auto's met een vermogen lager dan 80 kilowatt. De regeling geldt ook voor motorfietsen en scooters, alles samen voor meer dan 14 miljoen voertuigen. De Italiaanse regering wil zo tegemoetkomen aan de hoge brandstofprijzen. Axel Witsel stopt als Rode Duivel. Hij is 37 en hij stopte 4 jaar geleden ook al eens, na het WK in Qatar. Daarna kwam hij toch terug onder Domenico Tedesco. Het WK afgelopen zomer bleek nu zijn afscheid. Op Instagram bedankt Witsel zijn teamgenoten, coaches en bondsleden. Huidig bondscoach Mark van Bommel maakt vrijdag zijn eerste selectie bekend. Dat zal dus zonder Witsel zijn. En Mathieu van der Poel heeft de openingsrit gewonnen in de Ronde van Luxemburg. Hij was de snelste voor de Fransman Pierre Gauthera en de Nederlander Marijn van den Berg. Van der Poel is meteen ook de eerste leider. Het blijft zo goed als droog en de minima zakken naar een graad of 10. Daarna een grijze start van de donderdag met zelfs kans op regen aan zee en niet meer dan 19 graden. Vrijdag stilaan droog bij 20 graden. Het weekend is een afwisseling van zon, wolken en misschien ook kans op een bui.

0: kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Op de luchthaven van Charleroi is het vliegverkeer een half uur stilgelegd door een drone. Die vloog in het verlengde van de startbaan. De politie kon de piloot onderscheppen. Hij riskeert een boete. Er is trouwens hinder door een actie van de luchtverkeersleiders op Charleroi. De federale regering gaat mogelijk de inzet van militairen in treinen metrostations in Brussel verlengen met 6 maanden. Dat ligt vrijdag in elk geval op tafel bij de federale ministerraad. Defensieminister Theo Franken zegt dat het nodig is door de aanhoudende veiligheidsproblemen in Brussel en het gebrek aan effectieve maatregelen bij de federale politie. In Tsjechië is een kernreactor stilgelegd na een storing. De kerncentrale is omstreden omdat ze werkt met een combinatie van Russische reactortechnologie en Amerikaanse besturingstechniek. De oorzaak was een defect in het besturingssysteem van het niet-nucleaire deel van de installatie. Italië gaat volgend jaar geen belasting heffen op auto's met een vermogen lager dan 80 kilowatt. De regeling geldt ook voor motorfietsen en scooters, alles samen voor meer dan 14 miljoen voertuigen. De Italiaanse regering wil zo tegemoetkomen aan de hoge brandstofprijzen. Axel Witsel stopt als Rode Duivel. Hij is 37 en hij stopte 4 jaar geleden ook al eens, na het WK in Qatar. Daarna kwam hij toch terug onder Domenico Tedesco. Het WK afgelopen zomer bleek nu zijn afscheid. Op Instagram bedankt Witsel zijn teamgenoten, coaches en bondsleden. Huidig bondscoach Mark van Bommel maakt vrijdag zijn eerste selectie bekend. Dat zal dus zonder Witsel zijn. En Mathieu van der Poel heeft de openingsrit gewonnen in de Ronde van Luxemburg. Hij was de snelste voor de Fransman Pierre Gauthera en de Nederlander Marijn van den Berg. Van der Poel is meteen ook de eerste leider. Het blijft zo goed als droog en de minima zakken naar een graad of 10. Daarna een grijze start van de donderdag met zelfs kans op regen aan zee en niet meer dan 19 graden. Vrijdag stilaan droog bij 20 graden. Het weekend is een afwisseling van zon, wolken en misschien ook kans op een bui.

0: in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: RTAP. Drie oude panden in het midden van de Stationsstraat in Aalter worden momenteel ontmanteld en binnenkort gesloopt. Het gaat om de drie leegstaande panden tussen het politiegebouw en de chocoladewinkel Chrisley. Onder andere de vroegere tweedehandswinkel Jolien was daar gevestigd. De nu lege panden worden gesloopt, waarna een nieuw bouwproject in de plaats komt. Het gaat uiteraard om een appartementsgebouw, maar de benedenverdiepingen zouden niet ingericht worden als winkelpanden. De stad Ronse richt een gemeentelijk informatie- en expertisecentrum op om illegale praktijken sneller op te sporen. Ronse is daarmee de eerste stad in Oost-Vlaanderen met zo'n samenwerkingsverband. Het is de bedoeling om sneller signalen op te vangen en problemen aan te pakken. Een 52-jarige man die vorig jaar een ongeval bij een spooroverweg in Tielt veroorzaakte, moest dinsdagochtend verschijnen voor de politierechter in Brugge. De 50er pleegde vluchtmisdrijf op de dag van de feiten en opende de deur niet toen de agenten kwamen aanbellen, maar meldde zich de dag erna toch bij de politie. Hij werd nu veroordeeld tot een boete van €3.600, waarvan €1.600 met uitstel en een rijverbod van 4 maanden. Wie zijn tuin groener wil maken, kan opnieuw voordelig streekeigen bomen en hagen bestellen via Behaag RSL. De samenaankoop van stad Roeselare is terug. Bestellen kan tot en met 30 november via de webshop van stad Roeselare. Dinsdagmiddag, kort voor 16:30, gebeurde er een ongeval op de A11 richting Brugge, net voor de Roskambrug in Dutzele. Een kleine personenwagen begon om nog onbekende redenen te slingeren en botste vervolgens tegen de betonnen middenberm. De bestuurder en zijn passagier werden voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Door het ongeval was de linkerrijstrook een tijdje versperd. Rond 16 september, nu dus, verandert Stad Oostende de controle op de 311 kortparkeerplaatsen in de stad. Voortaan controleert de scanwagen of bestuurders de maximale parkeerduur van 30 minuten respecteren. Alle kortparkeerplaatsen krijgen daarvoor nieuwe sensoren. Met een betere handhaving wil de stad ervoor zorgen dat kortparkeerplaatsen sneller opnieuw beschikbaar zijn en handelszaken voor klanten vlot bereikbaar blijven.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten.
3: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-38-91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
4: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
5: Een hele goede morgen, Radio Meteor.
6: Studio Isegem.

0: Michael van Roeselare.
1: Studio Isegem.
2: Goedemorgen, schat. Kopje koffie?

goedemorgen, beste luisteraars, hier in België en in Nederland. We begonnen met muziek uit Nederland, gezongen in het Nederlands en in het Frans. De eerste keer doet nog pijn, dit was Amy Schelder en Dave. Welkom hier in de ochtendstond.

De gekende en de minder gekende hits hier op je radio. Dit was Funkadelic met Funk Gets Stronger uit 1991. Naar het jaar 2000 nu met Vlaamse muziek. Eddy Smets en Letty Lanka, Liefste Mijn.

Uit de categorie hip-hop en R&B hoorde je Jealousy van de formatie Slum Village uit het jaar 2002. Even naar het jaar 2011 nu met Spinvis. Kom terug.

uit de hitparade van het jaar 2016. Florida Fiat Jason Derulo met Hello Friday. We zijn toegekomen aan twee promo-nummers. We gaan daarvoor eerst naar Nederland. Van binnen op 14 augustus 2026 via mijn mailbox. Alle 13, Jaanke heet ze. En je hoort niet zo mouwen.

uit Nederland hoorde je alle 13 Jaanke met Niet zo mouwen. Van Nederland gaan we naar België. Naar het volgende promo-nummer die binnenkwam op 21 augustus 2026. Uit België, dit is Jeroen met nummer 1.

0: Nummer 1 hoorde muziek van Jeroen. Van binnen op 21 augustus 2026, ook als promonummer. En ons derde promonummer die we draaien is een countryversie van Patrick S. Darts.
1: We're going to play a game of darts.

Je hoorde Patrick S. met de controversie Darts. U luistert naar Hit Radio met Michael van Roeselare. Het enige programma met hitgevoelige muziek, waar ook het Nederlandse lied aan bod komt, de Vlaamse hits en de promo-artiesten die hun nummer laten promoten. En we gaan nu meteen naar de Vlaamse hitparade van de maand juli 2026. Dit is Bazaard met Ooit komt er een dag.

Bent je onderweg met de auto, rij voorzichtig. Bent je aan de ontbijttafel, eet smakelijk en geniet van jullie kopje koffie. Ooit komt er een dag, dit was Bazaard uit die Vlaamse hitparade van de maand juli. En we gaan nu naar de Europese hitparade van de maand augustus. Sylvia Bumpa is dit met One Tonight.

uit de Europese hitparade van de maand augustus. Sylvia Bompa met One Tonight. We gaan nu naar de oranje hitparade in Nederland van 30 juli 2026. Henk Bernhard is er nu met Ik lach als een clown.

Je hoorde een tophit uit het jaar 2008. Kings of Leon met Six on Fire. Een nummer die grijs gedraaid werd in die periode in vele jeugdcafés. Deze Kings of Leon, Six on Fire, was er een om terug te horen.

zo beste vrienden, luisteraars, hier in België en in Nederland. Dit was een uurtje hitradio in de ochtend, waar dus ook het Vlaamse lied aan bod komt en het Nederlandse lied. Zowel uit de hitparade als ook de promonummers. Van artiesten die we promoten voor jullie die nog niet zo bekend zijn. En dit was een nummer uit 2021. Penny Rooks en Mean, hier op je hitradio. Ik ga je groeten met alweer een promonummer die binnenkwam op 25 augustus 2026. Yeah! Johan Verweij met Sing aan de Hing, een product van André Kooijman.

Drie oude panden in het midden van de Stationstraat in Aalter worden momenteel ontmanteld en binnenkort gesloopt. Het gaat om de drie leegstaande panden tussen het politiegebouw en de chocoladewinkel Chrisley. Onder andere de vroegere tweedehandswinkel Jolien was daar gevestigd. De nu lege panden worden gesloopt waarna een nieuw bouwproject in de plaats komt. Het gaat uiteraard om een appartementsgebouw, maar de benedenverdiepingen zouden niet ingericht worden als winkelpanden. De stad Ronse

0: We richten gemeentelijk informatie- en expertisecentrum op om illegale praktijken sneller op te sporen. Ronse is daarmee de eerste stad in Oost-Vlaanderen met zo'n samenwerkingsverband. Het is de bedoeling om sneller signalen op te vangen en problemen aan te pakken. Een 52-jarige man die vorig jaar een ongeval bij een spooroverweg in Tielt veroorzaakte, moest dinsdagochtend verschijnen voor de politierechter in Brugge. De 50er pleegde vluchtmisdrijf op de dag van de feiten en opende de deur niet toen de agenten kwamen aanbellen, maar meldde zich de dag erna toch bij de politie. Hij werd nu veroordeeld tot een boete van €3.600, waarvan €1.600 met uitstel en een rijverbod van 4 maanden. Wie zijn tuin groener wil maken, kan opnieuw voordelig streekeigen bomen en hagen bestellen via Behaag RSL. De samenaankoop van stad Roeselaren is terug. Bestellen kan tot en met 30 november via de webshop van stad Roeselaren. Dinsdagmiddag, kort voor 4:30, gebeurde er een ongeval op de A11 richting Brugge, net voor de Roskambrug in Dutselen. Een kleine personenwagen begon om nog onbekende redenen te slingeren en botste vervolgens tegen de betonnen middenberm. De bestuurder en zijn passagier werden voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Door het ongeval was de linkerrijstrook een tijdje versperd. Rond 4:30, nu dus, verandert Stad Oostende de controle op de 311 kortparkeerplaatsen in de stad. Voortaan controleert de scanwagen of bestuurders de maximale parkeerduur van 30 minuten respecteren. Alle kortparkeerplaatsen krijgen daarvoor nieuwe sensoren. Met een betere handhaving wil de stad ervoor zorgen dat kortparkeerplaatsen sneller opnieuw beschikbaar zijn en handelszaken voor klanten vlot bereikbaar blijven.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt. Waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt. Kunst beleven, ontdekken en genieten.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-38-91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
5: Voor die
6: goeiemorgen,
5: waarbij je het liefst opstaat met
7: een rustig deuntje.
5: En voor de
8: goeienavond,
5: waarbij je de dag wil verteren door te
9: dansen op deze toppers.
10: Blijf luisteren, hè.
5: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: DAB. In Gent verdwijnen bijna 50 jobs bij autotoeleverancier Benteler. Dat is zijn contract met Volvo in Gent verloren. Het contract loopt af in april volgend jaar en dan zal Benteler ook sluiten. Vakbonden en directie hebben intussen een sociaal akkoord bereikt met extra compensaties voor het personeel. Ook bumperbouwer Plasman zit in moeilijkheden. Dat bedrijf verloor behalve zijn contract met Volvo ook dat met BMW. In de buurt van Barcelona heeft de hevige regenval een dode geëist. Een man is daar in zijn auto meegesleurd door het water. Er was gisteren kort code rood in Barcelona voor plotselinge overstromingen. De Amerikaanse president Donald Trump is misnoegd over de Europese toenadering tot Canada. Hij dreigt zelfs met sancties. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen bood gisteren aan Canada aan om geassocieerd lid te worden van de Europese Unie. Maar als dat gebeurt, dreigt Trump met hogere importtarieven of de handel met Europa zelfs helemaal te stoppen.
1: If they do that, if I think it's an all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
0: Als Canada inderdaad aanstaat,

0: luidt bij de Europese Unie, dan noemt Trump dat een vijandige daad. Anderlecht start de leaguefeest van de Europa League met een nederlaag 1-2 tegen Olympique Lyon. Bij de rust stond Anderlecht al 0-2 achter. Zetkovic scoorde op het uur de aansluitingstreffer. We hebben er alles aan gedaan, zegt coach Vitor Bruno.
1: We were not afraid of them. We went, we pushed them. We pulled them down on the pitch. We tried everything. We scored. We could have scored the second one. We could have equalized the game. At the end was not enough to at least get one point.
0: Over een maand moet Anderlecht naar Dynamo Zagreb. En vanavond komt Union aan de aftrap in de Europa League bij Tsjechische Viktoria Pilsen. Zon en wolken wisselen af vandaag, maar er is ook kans op een regenbui. Maxima rond 19 graden. Ook de komende dagen zijn wisselvallig met maxima rond een graad of 19.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.
1: Dit is Ochtendstond met Rob van As.

0: Het Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
1: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de Rookkrant met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Misviering is er om 9 uur en de Eclipse in beweging is er ook vandaag en dat om 9:45. De Flying Doctors zijn er ook vandaag weer en dat om 5:50. Het derde seizoen van Borgen is er om 10:50 en de Wensenboom ochtenduitzending is er om 11:50. Deze middag om 12 uur kan u kijken naar de week van Semino Rossi en Clips à la carte zomer zijn er ook weer om 11:50. Comedy is er om 12:30 en Yesterday met Johan Persijn is er om 2:05. Johan en de Alverman is er om 2:30 en Dwaze lotgevallen, zijn film, is er om 3:05. De Lucy Show is er ook vandaag om 4:55 en Sterrenwensavond is er om 6:15. De Dingen des Levens met aflevering 14.317 is er om 6:10 en Mooi en Bedogenloos met aflevering 9.526 is er om 6:55. Nepal Noord-Zuid is er vanavond om 7:05 en Paaseiland is er ook nog en dat om 7:50.

Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51. Proximus.

0: Het gaat niet zo goed met de bouwsector. 7 op 10 bedrijven hebben minder bestellingen dan normaal, zegt sectorfederatie en Beeld. Vooral de huizenbouw heeft het moeilijk. De helft van de bedrijven verwacht dat volgend jaar zelfs nog slechter zal zijn. En Beeld vraagt daarom een lager btw-tarief voor de bouw van een eigen huis en voor huizen die minstens 15 jaar op de huurmarkt komen. Steeds meer Vlamingen kopen een huis in de Ardennen, blijkt uit cijfers van de Belgische notarissen. Dit jaar waren al meer dan 16% van de kopers daar Vlamingen, 1,5% meer dan het jaar daarvoor. Vresse-sur-Semois was de populairste gemeente, 6 op 10 aankopen daar waren door Vlamingen. Als de federale regering een indexsprong neemt, dan wil CD&V dat die alleen geldt voor de uitkering van werklozen. Dat zegt voorzitter Sami Mehdi in het laatste nieuws. Hij wil zo dat de regering vasthoudt aan de lastenverlaging die ze had beloofd. Een eenmalige indexsprong van die uitkeringen zou 100 miljoen euro opleveren. CD&V wil ook minder bedrijfssubsidies en pleit voor hoger remgeld bij de dokter. De Braziliaanse president Luiz da Silva gaat aan zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump vragen om zich niet te mengen in de presidentsverkiezingen in Brazilië. Die zijn volgende maand. Hij ontmoet Trump binnenkort bij de VN, zei hij op een verkiezingsbijeenkomst.
1: Falando mal do Brasil, pedindo para que o Trump venha fazer intervenção neste país.
0: Lula neemt het op tegen Flavio Bolsonaro, de zoon van de vorige president Jair Bolsonaro. Afwisselend zon en wolken vandaag, maar ook af en toe kans op wat regen. We gaan richting 19 graden vanmiddag. Ook de komende dagen wisselvallig met maxima rond een graad of 19.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

Fluvius laat vandaag een elektriciteitscabine slopen en herplaatsen in de Buntelarenstraat in Knesselaren bij Aalter. De berm en rijbaan ter hoogte van huisnummers 1 tot 3 worden daarbij ingenomen. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk tot de werfzone. Doorgaand verkeer dat van de Knokkebaan richting de Prieelstraat wil, moet omrijden via de Knokkebaan, de Aalterseweg en Stekelhoek. In de stationstraat in Nederzwalm woedde een brand in een autogarage. De brandweer kwam ter plaatse om het vuur te blussen. De rookpluim was tot ver te zien. Buurtbewoners moesten ramen en deuren gesloten houden. Hoe het vuur is ontstaan is nog niet duidelijk. Bij de brand is een deel van de werkplaats en van de toonzaal zwaar beschadigd. De eerste gemeentelijke bebloemingswedstrijd van Wingenen, Zwevenzelen en Ruisseleden werd onlangs afgesloten met een prijsuitreiking in het gemeentehuis. Voor het eerst deden Wingenen en Zwevenzelen mee. De wedstrijd, die eerder al in Ruisseleden bestond, werd dit jaar dus uitgebreid naar twee andere deelgemeenten. Aan deze editie namen 76 gezinnen deel. Circulair watertechnologiebedrijf BOSAC wil onder de Regenbeekstraat en de Mandelstraat in Roeselaren een ondergronds leidingscircuit aanleggen tussen Aquafin en Desotec om het Roeselaarse bedrijf te voorzien van opgewaardeerd Aquafinwater voor zijn industriële processen. De gemeenteraad buigt zich volgende week nog over de ondergrondse inname van het openbaar domein, maar het stadsbestuur steunt alvast het initiatief. In de politierechtbank van Brugge heeft een man van 82 zich moeten verantwoorden voor het aanrijden van een De Lijnbus. De man zou tijdens een inhaalmanoeuvre de hele linkerflank van de bus beschadigd hebben en nam nadien de vlucht, maar ontkende elke vorm van betrokkenheid. De rechter nam de zaak in beraad en doet uitspraak op 12 oktober. De Oostense vastgoedontwikkelaar Versluisgroep tilt zijn plannen in de Verenigde Staten naar het hoogste niveau. Nadat het bedrijf vorig jaar aankondigde voor het eerst buiten Europa te treden met een prestigieus project in Miami, is nu ook de ultieme troefkaart bekendgemaakt. De toren van $650 miljoen wordt

0: het omgedoopt tot de Bugatti Residences Miami. Het is pas het tweede residentiële project ter wereld dat de naam krijgt van het iconische Franse hypercarmerk.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Davy Jones, Michael Nesmith en de rest van de Monkees. Of vandaag openen ze weer de West Express. Dit keer met The Last Train to Clarksville. Heel toepasselijk. Welkom in 60 minuten. Met de beste muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Hier zijn de Gibson Brothers.

Had in hun carrière een hit of vier op hun naam staan, de Gibson Brothers. De non-stop dance hoorde je in de West Express. Door met Ryan Paris. Het zalige niets doen in Dolce Vida.

radioprogramma's maak heb ik maar één Japanse hit in het Westen horen scoren. En dat was deze van Kiyo Sakamoto. Je hoort hem in de West Express met Sukiyaki.

Een van de vele hits uit het archief van George Baker en zijn selection. Fly Away, Little Paraguayo. Voor onze Duitse rondvoervrienden. Aus Deutschland, Nicole. Ein bisschen Frieden.

Waar is de tijd toen zij het Eurovisie Songfestival won? Toen werd er verdorie nog gezongen. Tegenwoordig wordt er geschreeuwd. Over zingen gesproken. Deze meneer wist er ook wat van. Frankie Valli. Can't take my eyes off you.

instrumentale van het uur was afkomstig van Booker T en de MG's. Dit keer draaiden we Saul Limbo. Mr. Tom Jones, I never fall in love again. Zeg nooit, nooit, Tom.

Een man die voor de rest van zijn leven geen ondergoed meer hoeft te kopen. Het werd genoeg naar zijn hoofd gegooid in zijn tijd toen hij succes had. Dat heeft hij trouwens nog. Tom Jones en I Never Fall In Love Again. Zo dadelijk ben je terug met de Ohio Express. En een lekker hitje. Eerst nog de Detroit Spinners, Working My...

0: 70s, 80s.
1: Mike West. Neem je mee op een tijdreis met The West Express.
0: West Express.

Ohio Express. Sweet thing. Yummy, yummy. Sweet thing. De zoete tand getrokken van deze Ohio Express. Even naar Congo op bezoek brengen aan Zaire. Johnny Wakeland.

Johnny Wakelin in Zaire. De link is gauw gelegd naar België. Daarna winner, de oude man en de zee.

Vrienden van de West Express, bedankt voor het luisteren. Je hoorde nog net Dana Willem en de Oude Man in de Zee. We spreken elkaar morgen weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Ik laat je met Earth, Wind and Fire. The Boogie Wonderland. Nog veel luisteren ook bij de collega's. En tot morgen.

0: Het gaat niet zo goed met de bouwsector. 7 op 10 bedrijven hebben minder bestellingen dan normaal, zegt sectorfederatie MBeeld. Vooral de huizenbouw heeft het moeilijk. De helft van de bedrijven verwacht dat volgend jaar zelfs nog slechter zal zijn. MBeeld vraagt daarom een lager btw-tarief voor de bouw van een eigen huis en voor huizen die minstens 15 jaar op de huurmarkt komen. Steeds meer Vlamingen kopen een huis in de Ardennen, blijkt uit cijfers van de Belgische notarissen. Dit jaar waren al meer dan 16% van de kopers daar Vlamingen, 1,5% meer dan het jaar daarvoor. Vresse-sur-Semois was de populairste gemeente, 6 op 10 aankopen daar waren door Vlamingen. Als de federale regering een indexsprong neemt, dan wil CD&V dat die alleen geldt voor de uitkering van werklozen. Dat zegt voorzitter Sami Mehdi in het laatste nieuws. Hij wil zo dat de regering vasthoudt aan de lastenverlaging die ze had beloofd. Een eenmalige indexsprong van die uitkeringen zou 100 miljoen euro opleveren. CD&V wil ook minder bedrijfssubsidies en pleit voor hoger remgeld bij de dokter. De Braziliaanse president Luiz da Silva gaat aan zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump vragen om zich niet te mengen in de presidentsverkiezingen in Brazilië. Die zijn volgende maand. Hij ontmoet Trump binnenkort bij de VN, zei hij op een verkiezingsbijeenkomst.
1: Falando mal do Brasil, pedindo para que o Trump venha fazer intervenção neste país.
0: Lula neemt het op tegen Flávio Bolsonaro, de zoon van de vorige president Jair Bolsonaro. Afwisselend zon en wolken vandaag, maar ook af en toe kans op wat regen. We gaan richting 19 graden vanmiddag. Ook de komende dagen wisselvallig met maxima rond een graad of 19.

Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient.

0: Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Lahoua ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Lahoua. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor die...
2: Goedemorgen.
1: Waarbij je het liefst opstaat met...
3: Een rustig deuntje.
1: En voor de...
4: Goedenavond.
1: Waarbij je de dag wil verteren door te...
5: Dansen op deze toppers.
6: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: Oké, we zijn er weer vandaag. Vandaag donderdag 17 september. Opnieuw dus op de afspraak tussen 11 en 12. Meer bepaald in het programma Meteor Mids met Piet van Gent nog steeds. Opnieuw vandaag een opkikker van de dag. Die zal onze dag opnieuw een beetje beter maken. We gaan ook eventjes terug in de tijd naar het jaar 1944. En meer bepaald naar de operatie Market Garden. Vandaag is ook Anastasia jarig. Uiteraard gaan we ook een nummertje laten horen van haar. En wat is er toch aan de hand met de verkeerslichten op de Ruisleedse Steenweg, op de weg dus van Tielt naar Aalter. Maar muziek, zoals gewoonte, blijft onze hoofdbrok.
1: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road.

rest in peace. Zo, tijd om de dag met een flinke dosis optimisme af te trappen. Want we hebben weer een heerlijke quote voor je klaarstaan. Dichter en filosoof Ralph Waldo Emerson, die schreef ooit: schrijf op je hart dat elke dag de beste dag van het jaar is. Zo simpel kan het zijn. Je hoeft dus niet te wachten op het weekend, een vakantie of een bijzondere mijlpaal om er iets moois van te maken. Elke ochtend krijg je weer een schone bladzijde om er het allerbeste uit te halen. Ja, adem misschien diep in, pak een kopje koffie en maak er vandaag jouw beste dag van. Meteor zorgt voor de soundtrack. Hier is de volgende plaat.

Vandaag, 17 september. We duiken eventjes terug in de tijd, in de geschiedenisboeken. Want op deze datum in 1944 begon een van de meest indrukwekkende operaties uit de Tweede Wereldoorlog op Nederlandse bodem. Met het luiden van de klokken ging operatie Market Garden van start. Duizenden geallieerde parachutisten werden gedropt achter de Duitse linies om cruciale bruggen over de Maas, Waal en Rijn te veroveren, waaronder de beroemde brug een stap te ver in Arnhem. Het doel was een snelle doorgang naar Duitsland forceren om de oorlog nog voor het einde van het jaar te beëindigen. Hoewel het doel bij Arnhem net niet werd gehaald, leidde de actie wel tot de bevrijding van grote delen van Zuid-Nederland. Dat was een historische dag die in heel het land nog altijd diep verankerd zit in de herinnering.

17 september, dat betekent dat we vandaag opnieuw de feestmuts weer mogen opzetten, want er staat een absolute powerhouse van een zangeres in de schijnwerpers. Niemand minder dan Anastasia viert vandaag haar verjaardag. Met haar ijzersterke, rauwe stemgeluid veroverde ze het begin van de jaren 2000 in één klap de hele wereld. Hits als I'm Out of Love, Left Outside Alone en Sick and Tired kun je waarschijnlijk van A tot Z meezingen. Naast haar gigantische muzikale succes staat ze ook bekend om haar ongekende veerkracht en natuurlijk haar iconische verzameling zonnebrillen. Anastasia, happy birthday. We vieren haar verjaardag natuurlijk op de enige juiste manier. Met de volumeknop helemaal open. Hier is I'm Out of Love.

Ja, in de grensstreek tussen Tielt en Aalter heeft wel een heel opmerkelijk verkeerslicht de gemoederen en ook de nekspieren bezig gehouden. Op de Ruisleedse Steenweg werd een gloednieuw verkeerslicht geïnstalleerd, maar de plaatsing zorgt voor een nogal komisch zicht. Bestuurders die vooraan aan het rode licht stoppen, die moeten hun hoofd bijna 90 graden naar achteren buigen om te zien of het signaal op groen springt. Het spiksplinternieuwe paaltje staat namelijk te dicht op de stopstreep en is zo hoog geplaatst dat je zonder stijve nek simpelweg het licht niet kunt waarnemen. Buurtbewoners en automobilisten noemen het gekscherend het Aalterse nektraininglicht en vragen zich af of er een chiropractor in het installatieteam zat.

verdient applaus voor Pierre Rapsat. Zo, voor mij zit het erop vandaag. Ik weet dat er nog heel wat collega's mooie pareltjes in hun muziekdoos zitten hebben. Wij maken afspraak voor volgende woensdag en uiteraard ook donderdag tussen 11 en 12. En wie straks aan tafel gaat, smaakt.

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 12 uur.

0: Fluvius laat vandaag een elektriciteitscabine slopen en herplaatsen in de Buntelarenstraat in Knesselaren bij Aalter. De berm en rijbaan ter hoogte van huisnummers 1 tot 3 worden daarbij ingenomen. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk tot de werfzone. Doorgaand verkeer dat van de Knokkebaan richting de Prieelstraat wil, moet omrijden via de Knokkebaan, de Aalterseweg en Stekelhoek. In de Stationsstraat in Nederzwalm woedde een brand in een autogarage. De brandweer kwam ter plaatse om het vuur te blussen. De rookpluim was tot ver te zien. Buurtbewoners moesten ramen en deuren gesloten houden. Hoe het vuur is ontstaan is nog niet duidelijk. Bij de brand is een deel van de werkplaats en van de toonzaal zwaar beschadigd. De eerste gemeentelijke bebloemingswedstrijd van Wingene, Zwevenzele en Ruiseleden werd onlangs afgesloten met een prijsuitreiking in het gemeentehuis. Voor het eerst deden Wingene en Zwevenzele mee. De wedstrijd, die eerder al in Ruiseleden bestond, werd dit jaar dus uitgebreid naar twee andere deelgemeenten. Aan deze editie namen 76 gezinnen deel. Circulair watertechnologiebedrijf BOSAC wil onder de Regenbeekstraat en de Mandelstraat in Roeselare een ondergronds leidingscircuit aanleggen tussen Aquafin en Desotec om het Roeselaarse bedrijf te voorzien van opgewaardeerd Aquafinwater voor zijn industriële processen. De gemeenteraad buigt zich volgende week nog over de ondergrondse inname van het openbaar domein, maar het stadsbestuur steunt alvast het initiatief. In de politierechtbank van Brugge heeft een man van 82 zich moeten verantwoorden voor het aanrijden van een De Lijnbus. De man zou tijdens een inhaalmanoeuvre de hele linkerflank van de bus beschadigd hebben en nam nadien de vlucht, maar ontkende elke vorm van betrokkenheid. De rechter nam de zaak in beraad en doet uitspraak op 12 oktober. De Oostense vastgoedontwikkelaar Versluisgroep tilt zijn plannen in de Verenigde Staten naar het hoogste niveau. Nadat het bedrijf vorig jaar aankondigde voor het eerst buiten Europa te treden met een prestigieus project in Miami, is nu ook de ultieme troefkaart bekendgemaakt. De toren van $650 miljoen wordt omgedoopt tot de Bugatti Residences Miami. Het is pas het tweede residentiële project ter wereld dat de naam krijgt van het iconische Franse hypercarmerk.
1: Ons regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap

0: drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Ben jij een ochtendmens?
3: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
2: een vette schijf.
3: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
2: Even een fun fact.
3: Of met de collega's voor.
2: De meest foute 80's hit.
3: Gelijk heb je. Want voor elke mood
4: is iets anders goed.
3: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
1: Het is 1 uur.

Het departement Zorg meldt 5 nieuwe besmettingen met het Westnijlvirus. 3 in Vlaanderen en 2 in Brussel. De teller staat daardoor op 10. In Vlaanderen zijn de gevallen opnieuw vastgesteld in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. 1 persoon was met neurologische symptomen in het ziekenhuis opgenomen, maar is inmiddels aan de betere hand. Het virus circuleert normaal tussen muggen en vogels, maar een besmette mug kan het ook overdragen op paarden en mensen. Op de luchthaven in Charleroi is een 40-tal vluchten geannuleerd door de nachtelijke staking van de luchtverkeersleiders van Skies. 18 vluchten al vanmorgen en nog een dikke 20 later vandaag. Het zijn allemaal vluchten van de Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair, veruit de grootste aanbieder op Charleroi. De luchtverkeersleiders staakten de afgelopen nacht voor het eerst en ze willen dat 4 weken volhouden. Aanleiding is een sociaal conflict met de Skies-directie over de nachtpremies. In Zweden komt er allicht een wissel van de macht. De parlementsverkiezingen lijken dan toch uit te draaien op een nipte-overwinning voor het linkse blok rond oud-premier Magdalena Andersson. Met nog enkele tienduizenden stemmen te tellen staat het blok op 3 zetels meer dan dat van de huidige premier Kristersson. De stembusgang vond zaterdag al plaats, maar van meet af was duidelijk dat het land sterk verdeeld is en het resultaat erg nipt zou worden. En 9 Vlaamse gemeenten krijgen in het nieuwe beleidsplan Ruimte Vlaanderen van omgevingsminister Broens een versterkte rol. Ze zullen als steden en centrumsteden meer en hoger mogen bouwen en ook wordt het makkelijker om voorzieningen als ziekenhuizen of grote zwembaden uit te bouwen. Het nieuwe statuut brengt wel geen extra subsidies met zich mee. De betrokken gemeenten zijn, gegroepeerd per provincie, Zele, Zelzate en Aalter, Puurs, Sint-Amans en Willebroek, Ternat, Zemst en Landen en tenslotte Houthalen, Helfteren. Af en toe een opklaring, maar toch vooral wolken en vanaf het westen stilaan periodes van regen. Aan zee waait een vrij krachtige zuidwestenwind. Temperaturen vanmiddag van 16 tot 20 graden.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-38-91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacqui Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internet.

0: Nationale Circus Act, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: Fluvius laat vandaag een elektriciteitscabine slopen en herplaatsen in de Buntelarenstraat in Knesselaren bij Aalter. De berm en rijbaan ter hoogte van huisnummers 1 tot 3 worden daarbij ingenomen. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk tot de werfzone. Doorgaand verkeer dat van de Knokkebaan richting de Prieelstraat wil, moet omrijden via de Knokkebaan, de Aalterseweg en Stekelhoek. In de stationsstraat in Nederzwalm woedde een brand in een autogarage. De brandweer kwam ter plaatse om het vuur te blussen. De rookpluim was tot ver te zien. Buurtbewoners moesten ramen en deuren gesloten houden. Hoe het vuur is ontstaan is nog niet duidelijk. Bij de brand is een deel van de werkplaats en van de toonzaal zwaar beschadigd. De eerste gemeentelijke bebloemingswedstrijd van Wingene, Zwevenzelen en Ruiseleden werd onlangs afgesloten met een prijsuitreiking in het gemeentehuis. Voor het eerst deden Wingene en Zwevenzelen mee. De wedstrijd, die eerder al in Ruiseleden bestond, werd dit jaar dus uitgebreid naar twee andere deelgemeenten. Aan deze editie namen 76 gezinnen deel. Circulair watertechnologiebedrijf BOSAC wil onder de Regenbeekstraat en de Mandelstraat in Roeselare een ondergronds leidingscircuit aanleggen tussen Aquafin en Desotec om het Roeselaarse bedrijf te voorzien van opgewaardeerd Aquafinwater voor zijn industriële processen. De gemeenteraad buigt zich volgende week nog over de ondergrondse inname van het openbaar domein, maar het stadsbestuur steunt alvast het initiatief. In de politierechtbank van Brugge heeft een man van 82 zich moeten verantwoorden voor het aanrijden van een De Lijnbus. De man zou tijdens een inhaalmanoeuvre de hele linkerflank van de bus beschadigd hebben en nam nadien de vlucht, maar ontkende elke vorm van betrokkenheid. De rechter nam de zaak in beraad en doet uitspraak op 12 oktober. De Oostense vastgoedontwikkelaar Versluisgroep tilt zijn plannen in de Verenigde Staten naar het hoogste niveau. Nadat het bedrijf vorig jaar aankondigde voor het eerst buiten Europa te treden met een prestigieus project in Miami, is nu ook de ultieme troefkaart bekendgemaakt. De toren van $650 miljoen wordt omgedoopt tot de Bugatti Residences Miami. Het is pas het tweede residentiële project ter wereld dat de naam krijgt van het iconische Franse hypercarmerk.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar Kwaart, de unieke kunstroute op de prachtige Kwaremond in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Kwaremond. Kwaart, waar kunst en de Kwaremond elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. Kwaart, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

meerdaagse militaire oefeningen uitvoeren. Ze waren uit vliegtuigen gesprongen die in Eindhoven vertrokken. Een deel van de groep is intussen uit de bomen bevrijd en drones zoeken het gebied af om de anderen te lokaliseren. Zeker 3 militairen zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De hitte en droogte van de voorbije zomer heeft in Vlaanderen de slechtste aardappeloogst in 25 jaar veroorzaakt. Dat zegt de Boerenbond. Een rapport van een Britse klimaatorganisatie stelt dat de schade voor aardappeltelers in ons land en 3 buurlanden oploopt tot meer dan 600 miljoen euro en dat ons land verhoudingsgewijs het grootste verlies leidt. Volgens Boerenbond lag de opbrengst per hectare wel 20% onder het gemiddelde. Ook was dit jaar wel een kwart minder aangeplant, omdat de oogst het jaar voordien zo groot was dat de prijzen kelderden. Op een middelbare school in Berlijn heeft een lerares van 39 zich aangegeven nadat ze een student van 15 zou hebben verkracht. De juf zou de leerling onder druk hebben gezet om buiten schooltijd af te spreken. Hoe lang de intieme relatie heeft geduurd is niet duidelijk. De vrouw is door de school intussen ontslagen. En grote delen van Spanje herademen na een nacht vol noodweer. Dat hield vooral huis in Catalonië en de regio rond Valencia. De waterstanden beginnen nu te dalen en in een aantal steden kan openbaar vervoer hervatten. In Valencia viel op korte tijd meer dan 50 liter regen per vierkante meter. En in Barcelona was code rood van kracht voor overstromingen. Ook de luchthavens in beide steden ondervonden grote hinder. Voorlopig is 1 dode gemeld, een automobilist die met zijn wagen was meegesleurd door het water. Er is bewolkt met af en toe een bui, maar in het binnenland houden sommige regio's het ook de hele namiddag droog. We halen tot 20 graden. Vanavond trekt meer intense regen van west naar oost over het land.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi. Jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-38-91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Voor die
4: goeiemorgen,
3: waarbij je het liefst opstaat met
5: een rustig deuntje.
3: En voor de
6: goeienavond,
3: waarbij je de dag wil verteren door te
7: dansen op deze toppers.
8: Blijf luisteren, hè.
3: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51. Proximus TV.

Fluvius laat vandaag een elektriciteitscabine slopen en herplaatsen in de Buntelarenstraat in Knesselaren bij Aalter. De berm en rijbaan ter hoogte van huisnummers 1 tot 3 worden daarbij ingenomen. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk tot de werfzone. Doorgaand verkeer dat van de Knokkebaan richting de Prieelstraat wil, moet omrijden via de Knokkebaan, de Aalterseweg

0: prijsuitreiking in het gemeentehuis. Voor het eerst deden Wingenen en Zwevenzelen mee. De wedstrijd, die eerder al in Ruiseleden bestond, werd dit jaar dus uitgebreid naar twee andere deelgemeenten. Aan deze editie namen 76 gezinnen deel. Circulair watertechnologiebedrijf BOSAC wil onder de Regenbeekstraat en de Mandostraat in Roeselare een ondergronds leidingscircuit aanleggen tussen Aquafin en Desotec om het Roeselaarse bedrijf te voorzien van opgewaardeerd Aquafinwater voor zijn industriële processen. De gemeenteraad buigt zich volgende week nog over de ondergrondse inname van het openbaar domein, maar het stadsbestuur steunt alvast het initiatief. In de politierechtbank van Brugge heeft een man van 82 zich moeten verantwoorden voor het aanrijden van een De Lijnbus. De man zou tijdens een inhaalmanoeuvre de hele linkerflank van de bus beschadigd hebben en nam nadien de vlucht, maar ontkende elke vorm van betrokkenheid. De rechter nam de zaak in beraad en doet uitspraak op 12 oktober. De Oostense vastgoedontwikkelaar Versluisgroep tilt zijn plannen in de Verenigde Staten naar het hoogste niveau. Nadat het bedrijf vorig jaar aankondigde voor het eerst buiten Europa te treden met een prestigieus project in Miami, is nu ook de ultieme troefkaart bekendgemaakt. De toren van $650 miljoen wordt omgedoopt tot de Bugatti Residences Miami. Het is pas het tweede residentiële project ter wereld dat de naam krijgt van het iconische Franse hypercarmerk.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar Quaart, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. Quaart, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. Quaart, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: beste radiovrienden van Radio Meteo. We zijn er.
1: De hitkampioen. Enig in zijn soort.
2: Hitkampioen.
1: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de hitkampioen. Enig in zijn soort.

In de jaren 70 had deze man heel wat hits. En onder meer, deze was een van zijn grootste, Daniel Gerard en Butterfly. In jouw feel-good-uur, de hitkampioen. Straks neem ik je mee naar een klassieker uit de jaren 60 van Ben Kramer. Maar eerst Elton John en Dua Lipa. Dat is Cold at Heart.

Zai Zai. In jouw feel-good uur, de hitkampioen. Met The Boss, Bruce Springsteen. Met misschien een van zijn minder bekende nummers. We gaan eens genieten van Tougher Than the Rest.

0: met de hitkampioen. Hier bij Radio Meteor.
1: Eindig in zijn soort.
2: Hitkampioen.
3: Iemand is die als een zak vol goesting op aarde is geworpen. Als er iemand is met een beest in zijn lijf, dan is hij.
4: I love it because it feels so great.
1: De hitkampioen. Eindig in zijn soort.

al heel wat projectjes achter de rug, maar ze heeft ook zo'n mooie stem. Jocelyn Brown, featuring Incognito. Of is het juist andersom? En Always There. De hitkampioen met 1 uur Feel Good met nieuw Fleetwood Mac en Little Lies.

zijn de nummers die helemaal in een feel-good programma horen natuurlijk. Fleetwood Mac. Want deze man is het een hele tijd stil geweest en hij is volop aan het werken aan een comeback. Dit is Erik Goossens. Dit is Anders.

0: met de hitkampioen. Hier bij Radio Meteor.
1: Eindig in zijn soort.
2: Hitkampioen.
1: Heerlijk genieten van de hitkampioen. Met Erik de Valk.

0: Terry Jackson, Seasons in the Sun. Ik hoop dat je weer genoten hebt van deze Hitkampioen. Wij alvast voor het maken ervan. En graag tot de volgende Hitkampioen.
1: Dit was de Hitkampioen. Productie en presentatie, Erik de Valk. Wij wensen u nog een fijne dag.
2: Volg ons via onze Facebookpagina, Hitkampioen, en

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 5 uur.

DHB. In Hechtel Exel in Limburg is vanmiddag het medisch interventieplan afgekondigd. Een groep parachutisten is daardoor een extreme windstoot van hun voorziene landingszone afgedreven en in de bomen beland. Het gaat om parachutisten van het Nederlandse leger die in het gebied meerdaagse militaire oefeningen uitvoeren. Ze waren uit vliegtuigen gesprongen die in Eindhoven vertrokken. Een deel van de groep is intussen uit de bomen bevrijd en drones zoeken het gebied af om de anderen te lokaliseren. Zeker 3 militairen zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De hitte en droogte van de voorbije zomer heeft in Vlaanderen de slechtste aardappeloogst in 25 jaar veroorzaakt. Dat zegt de Boerenbond. Een rapport van een Britse klimaatorganisatie stelt dat de schade voor aardappeltelers in ons land en 3 buurlanden oploopt tot meer dan 600 miljoen euro. En dat ons land verhoudingsgewijs het grootste verlies leidt. Volgens

Je herademen na een nacht vol noodweer. Dat hield vooral huis in Catalonië en de regio rond Valencia. De waterstanden beginnen nu te dalen en in een aantal steden kan openbaar vervoer hervatten. In Valencia viel op korte tijd meer dan 50 liter regen per vierkante meter. En in Barcelona was code rood van kracht voor overstromingen. Ook de luchthavens in beide steden ondervonden grote hinder. Voorlopig is één dode gemeld, een automobilist die met zijn wagen was meegesleurd door het water. Er is bewolkt met af en toe een bui, maar in het binnenland houden sommige regio's het ook de hele namiddag droog. We halen tot 20 graden. Vanavond trekt meer intense regen van west naar oost over het land.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar Kwaart, de unieke kunstroute op de prachtige Kwaremond in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Kwaremond. Kwaart, waar kunst en de Kwaremond elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.kwa-art.be en op de Facebookpagina. Kwaart, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
2: Goedemiddag, Radio Meteor.
3: We don't stop the music.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

Fluvius laat vandaag een elektriciteitscabine slopen en herplaatsen in de Buntelarenstraat in Knesselaren bij Aalter. De berm en rijbaan ter hoogte van huisnummers 1 tot 3 worden daarbij ingenomen. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk tot de werfzone. Doorgaand verkeer dat van de Knokkebaan richting de Prieelstraat wil, moet omrijden via de Knokkebaan, de Aalterseweg en Stekelhoek. In de stationsstraat in Nederzwalm woedde een brand in een autogarage. De brandweer kwam ter plaatse om het vuur te blussen. De rookpluim was tot ver te zien. Buurtbewoners moesten ramen en deuren gesloten houden. Hoe het vuur is ontstaan is nog niet duidelijk. Bij de brand is een deel van de werkplaats en van de toonzaal zwaar beschadigd. De eerste gemeentelijke bebloemingswedstrijd van Wingenen, Zwevenzelen en Ruiseleden werd onlangs afgesloten met een prijsuitreiking in het gemeentehuis. Voor het eerst deden Wingenen en Zwevenzelen mee. De wedstrijd, die eerder al in Ruiseleden bestond, werd dit jaar dus uitgebreid naar twee andere deelgemeenten. Aan deze editie namen 76 gezinnen deel. Circulair watertechnologiebedrijf BOSAC wil onder de Regenbeekstraat en de Mandelstraat in Roeselaren een ondergronds leidingscircuit aanleggen tussen Aquafin en Desotec om het Roeselaarse bedrijf te voorzien van opgewaardeerd Aquafinwater voor zijn industriële processen. De gemeenteraad buigt zich volgende week nog over de ondergrondse inname van het openbaar domein, maar het stadsbestuur steunt alvast het initiatief. In de politie.

0: Miami, is nu ook de ultieme troefkaart bekendgemaakt. De toren van $650 miljoen wordt omgedoopt tot de Bugatti Residences Miami. Het is pas het tweede residentiële project ter wereld dat de naam krijgt van het iconische Franse hypercarmerk.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-38-91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: but never you.
1: Een hele goede middag, Radio Meteor.
2: Fijn dat jullie luisteren naar Radio Meteor. Ik ben Remy Beelaert en iedere donderdag van 18 tot 20 uur breng ik de beste klassiekers uit het verleden en de mooiste uit het heden. Benieuwd? Luister dan naar...
3: Door de jaren heen met Remy Beelaert.
4: Door de jaren heen.
5: Door de jaren heen.
4: Je hoort ons iedere week op jouw radio.

Eruption, One Way Ticket, werd eind jaren 70 een enorme hit en staat nog altijd garant voor een flinke dosis dansenergie. Een nummer dat je na al die jaren meteen herkent. Welkom door de jaren heen met Remy Belaert. Dat betekent de komende tijd de lekkerste muziek van vroeger en ook nog een aantal herkenbare van vandaag. De allergrootste met 3 songs uit onze top 40 van het uur. 15 september 1979. En we gaan nog eventjes terug naar de afgelopen zomermaanden. Typische sfeer, want Joy Nicolai neemt ons mee naar Spanje met de Tinto de Verano. Denk aan de zon, een terrasje en een koel drankje binnen handbereik. Een vrolijke zomerplaat om deze muzikale reis mooi voort te zetten.

Foundations klonken we net terug naar de soulvolle jaren 60. Baby, Now That I Found You werd in 1967 een grote internationale hit en heeft nog altijd die onweerstaanbare combinatie van soul, pop en vrolijke energie. En van de swingende soul naar de stijlvolle klanken van Roxy Music. Angel Eyes komt in 1979 en laat meteen horen waarom de Britse groep zo'n eigen geluid had. Elegantie, een dikke mysterie en vooral heerlijk om naar te luisteren.

Mooi samenkomen. Dat was uiteraard een recente hit die meteen zal blijven hangen door de jaren heen met Remy. En we gaan terug naar de Britse pop van eind de jaren 80. The Beautiful South met A Little Time. Een nummer waarin de groep op een heel eigen manier liefde en relaties bezingt. Herkenbaar, modieus en nog altijd heerlijk om in het weer te horen.

De Pointer Sisters, die brachten net die heerlijke combinatie van soul-pop met een flinke dosis vrolijkheid. He's So Shy werd begin jaren 80 een grote hit en is zo'n nummer waarbij de eerste noten ook meteen herkenbaar zijn. Leuk dat je bent afgestemd hier bij ons. En van de Amerikaanse soulpop naar de absolute parel uit de Vlaamse muziekgeschiedenis. Wiltura met Eenzaam zonder jou. Een lied dat voor heel wat luisteraars bijzondere herinneringen oproept. Een momentje voor een gevoelige snaar.

0: debuutsingle van de nieuwe revelatie. De man die de Voice van Vlaanderen won dit jaar uit het team van Koen Wouters. Dat was uiteraard zijn eerste Because of You van Bas Serra. En de tweede uit drie uit de top 40 van toen. Dat was een stijger met drie plaatsen van 18 naar 15. 8 weken genoteerd op 15 september 1979. En uiteraard voetjes op de dansvloer. Want DJ Rudy brengt ons de New Hucklebuck. Een frisse draai aan die bekende klassieker. Met precies de juiste beat om lekker mee te bewegen. Klaar voor een stukje nostalgie met een moderne knipoog.
1: Hello folks, this is the new Hucklebuck.

Een heel herkenbaar geluid van Tanita Tikaram met de twist in My Sobriety. Haar donkere, warme stem en die bijzondere melodie maakte het nummer eind de jaren 80 tot een internationale hit. Een song die nog altijd meteen de aandacht pakt. En ja, daarom maken we uiteraard hier jouw radio. En vanuit die ingetogen sfeer gaan we naar een mooie 60s sound. The Fortunes met Here It Comes Again. Een melodieuze hit uit 1965 die heerlijk klinkt door die typische samenzang. Dat betekent...

0: dat je weggaat, Camille. Dat moest normaal haar grote zomerhit worden. En ik ben ervan overtuigd dat ze bijzonder teleurgesteld was toen bekendgemaakt werd dat ze niet werd geselecteerd tot de 10 kanshebbers voor de felbegeerde Radio 2 zomerhit van 2026. Ja, blijkbaar is ze ietsje op de terugweg. Maar wij gaan naar onze top 40 van het uur, 15 september 1979. En even kijken naar de top 3. Op de derde plaats kregen we Cliff Richard, We Don't Talk Anymore. Cliff die steeg 2 plaatsen van 5 naar 3, 3 weken genoteerd. Bonnie M met El Lute, zij mocht ook 1 plaatsje omhoog. Van 3 naar 2, 7 weken genoteerd. En met de nummer 1 van die septembermaand 1979 trekken we naar Spanje met de toenmalige populairste artiest. En dat kon niet minder dan Julio Iglesias zijn. Hij bleef op 1, 7 weken. Quiereme mucho.
1: Hier is hij. De nummer 1 uit 3 uit de top 40 van toen.

Actrice Chris Boni is overleden na een korte ziekte, dat meldt haar familie. Ze had een decennia lange loopbaan in theater en film, maar kende haar grootste roem op latere leeftijd met de rol van Yvette Pax, de moeder van Simonneke, in de VRT-soap Thuis. Chris Boni was eerder al te zien in talloze series, waaronder Wij, Heren van Zichem, Buiten de Zone en De Kotmadam. Ze was 90 jaar. 2 op de 3 werkzoekenden in Vlaanderen krijgen nooit een antwoord op hun sollicitatie, zelfs niet bij een afwijzing. Ook komt bijna 70% niet eens aan een eerste sollicitatiegesprek toe. Dat laatste ervaren vooral jongeren en 50-plussers. Dat alles staat in nieuwe cijfers van Sociaal Secretariaat en HR-dienst Acerta. Volgens ondernemersorganisatie Unizo komt dat vooral door tijdsgebrek bij KMO's. Unizo zegt wel te beseffen dat dit voor sollicitanten demotiverend kan werken. In Bierbeek in Vlaams-Brabant is een hooischuur aan een hoeve volledig uitgebrand. De brandweer kon de hoeve en de omgeving wel vrijwaren, maar voor 4 boerderijdieren kwam de hulp te laat. Uit milieuoverwegingen laat de brandweer het vele hooi verder gecontroleerd uitbranden. Het Amerikaanse congres heeft een wet goedgekeurd over nieuwe sancties tegen Rusland. Het voorstel was eerder al aangenomen door de Senaat. De wet moet vooral de Russische economie treffen en viseert ook de zogeheten schaduwvloot. Een reeks olietankers die voor de Russen onder een valse vlag varen. Tegelijk geeft de wet president Trump de bevoegdheid importheffingen tot 100% op te leggen aan landen die Russische olie en gas kopen. En op het EK volleybal heeft België zijn laatste poelenwedstrijd gewonnen van een MAK Servië. De Red Dragons klaarden de klus in 3 sets en amper 1 uur en 20 minuten. Verre Reggers speelde opnieuw een imposante rol. België was al zeker van de volgende ronde. Het is nu op zijn minst 2e in de poelen en mag nu zondag of maandag in Italië de 1/8e finale spelen. Vanavond vooral veel wolken en regelmatig een bui. Ook vannacht regenachtig en vrij fris. Het weekend ziet er zachter uit met temperaturen tot 22 graden.

0: Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. Quaart, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. Quaart, kunst beleven, ontdekken. En genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor die goeiemorgen,
2: waarbij je het liefst opstaat met
3: een rustig deuntje.
2: En voor de
4: goeienavond,
2: waarbij je de dag wil verteren door te
5: dansen op deze toppers.
6: Blijf luisteren, hè.
2: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
7: Een hele goeie avond. Radio.
8: Fijn dat jullie luisteren naar Radio Meteor. Ik ben Remy Belaert en iedere donderdag van 18 tot 20 uur breng ik de beste klassiekers uit het verleden en de mooiste uit het heden. Benieuwd? Luister dan naar
9: Door de Jaren Heen met Remy Belaert.
10: Je bent 10
11: of misschien wel 80 plus.
10: Je hoort de mooiste uit jouw jeugd.
11: Door de Jaren Heen
10: met Remy Belaert.

Begin jaren 90 wist de London Beat wereldwijd te scoren met een nummer dat pop, soul en dance moeiteloos samenbracht. I've Been Thinking About You werd een enorme hit en geeft die herkenbare zonnige sound nog altijd mee. Een fijne plaat trouwens om dit uur lekker muzikaal op gang te brengen door de jaren heen met Remy Belaert. Natuurlijk mogen onze drie nummers uit onze top 40 van het uur niet ontbreken. In dit uur krijg je ze willekeurig door elkaar te horen. Deze uit de hitlijst van 16 september 1989. En nog even de Nederlandstalige sfeer op met Gert Verguulst en James Cook. Madi Wodo klinkt speels eigentijds en vooral met veel goesting gemaakt. Zet het volume gerust maar wat hoger, want deze samenwerking mag meteen stevig binnenkomen.

We gingen even terug naar 1972, toen Gilbert O'Sullivan met een wel heel bijzondere titel kwam aanzetten. Oeh, wakadoe, wakade, klinkt bijna als een tongbreker. Maar eenmaal de melodie begint, herken je meteen een heerlijke en eigenzinnige hit voor nu en dan op de radio te laten horen. En nu maken we een muzikale bocht richting Broadway. Liza Minnelli geeft met Losing My Mind een heel andere lading aan het programma. De eerste uit 3 uit de top 40 van toen. Op 16 september 1989 kwam zij nieuw binnen op de 27e plaats.

pop- en dancewereld. Jennifer Lopez met David Guetta. Later met de Save Me Tonight horen hoe goed hun stijlen bij elkaar passen. Een moderne productie met de herkenbare uitstraling van allebei. En nu naar iets totaal anders. Een vleugje songfestivalgeschiedenis komt eraan. In 1972 won Vicky Liandros voor Luxemburg met Après Toi. En daarmee schreef ze een mooie bladzijde in de geschiedenis van het festival. Ruim 50 jaar later blijft die melodie bijzonder sterk overeind.

gouden vullingen, grote kapsels en een refrein dat zich meteen in je hoofd netselt. Jawel, einde jaren 80 had je Bros. When Will I Be Famous uit 1987 groeide uit tot een enorme hit en werd een echte meezinger van die tijd. Bros bracht ons net een flinke brok 80s nostalgie. En van de Britse boysband naar een Nederlandse publieksfavoriet. Rob de Nijs nam Ritme voor de Regen in 1963 op en maakte er een van zijn herkenbaarste successen van. De ritme tikt misschien tegen het raam, maar muzikaal blijft deze gewoon heerlijk overeind.

Nationale Front. De jonge Vlaamse zangeres Judith met I'd Love to Be in Love liet ze deze zomer meteen van zich horen. Een eigentijdse song met een frisse popklank. En vooral eentje die al na een paar keer luisteren al snel begint mee te neurien. De gids van vroeger en nu, die passeren hierin door de jaren heen. En ja, een heel andere recente, van een recente Vlaamse stem naar een nummer dat al heel wat meer kilometers op zijn steller heeft staan. Gerard Joling scoorde er in 1989 een internationale hit mee. No More Boleros geeft alles wat een goede ballet nodig heeft. Een sterke melodie, gevoel en natuurlijk die herkenbare Joling-stem. De tweede uit onze 3 uit de top 40 van toen, 16 september 1989, steeg hij van 15 naar 14. Eindplaatsenwinst en maar liefst 13 weken in de toenmalige top 40.

Sommige nummers hebben maar een paar seconden nodig om duidelijk te maken wie er speelt. De rauwe gitaren en dat onweerstaanbare refrein verklappen meteen de Clash. Should I stay or should I go? We gingen naar 1982 en dit met een heerlijke brok Britse rockgeschiedenis. We draaien zich hier 2-2. De herkenbare van vroeger en nu. En nu maken we een stevige muzikale sprong richting Duitsland. Helene Fischer weet met Ich will immer wieder precies die mix van pop en schlager neer te zetten waar ze zo bekend om is. Een vrolijke, vlotte productie die perfect past bij haar energieke stijl.

0: gewijs en vooral heerlijk Nederlandstalig Robert van Hemert samen met Donnie. Moet dat nou? Een nummer dat duidelijk niet gemaakt is om bloedserieus te klinken. En precies daardoor blijft het zo lekker, lekker hangen. En wij gaan naar 16 september 1989. Je hebt ook daaruit nog onze nummer 1 te goed. Maar eerst even de top 3 bekijken. Op de derde plaats stegen 4 plaatsen van 7 naar 3, 5 weken Lil Louis met de French Kiss. Op de tweede plek kregen we Jive Bunny en de Master Mixers met de Swing the Mood. Die bleven op de tweede plaats staan, 5 weken genoteerd. En de nummer 1 stond er 7 weken in en die bleef ook op de eerste plaats staan. Zowat de zomerhit van 1989, Kaoma en de Lambada.
1: Hier is hij, de nummer 1 uit de top 40 van toen.

Sommige nummers zijn gewoon gemaakt om zorgen van je af te schudden. Taylor Swift deed dat in 2014 wel heel letterlijk met de Shake It Off. Een vrolijke pophit met een refrein dat zich zonder veel moeite in je hoofd nestelt. Gewoon heerlijke, herkenbare muziek van een super wereldster. En moderne pop naar een heerlijke portie 80s soul. Narada Michael Walden bracht met de Gimme Gimme Gimme een nummer vol ritme, soul en zelfs een vleugje funk. Een mooie gelegenheid om die typische sound van de jaren 80 nog eens door de speakers te laten komen. En nog één gouden raad, blijf bij ons. Hier krijg je de fantastische muziek te horen. Jouw herkenbare hits van toen en nu. Wat mij betreft, tot de volgende.

0: Fluvius laat vandaag een elektriciteitscabine slopen en herplaatsen in de Buntelarenstraat in Knesselaren bij Aalter. De berm en rijbaan ter hoogte van huisnummers 1 tot 3 worden daarbij ingenomen. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk tot de werfzone. Doorgaand verkeer dat van de Knokkebaan richting de Prieelstraat wil, moet omrijden via de Knokkebaan, de Aalterseweg en Stekelhoek. In de Stationsstraat in Nederzwalm woedde een brand in een autogarage. De brandweer kwam ter plaatse om het vuur te blussen. De rookpluim was tot ver te zien. Buurtbewoners moesten ramen en deuren gesloten houden. Hoe het vuur is ontstaan is nog niet duidelijk. Bij de brand is een deel van de werkplaats en van de toonzaal zwaar beschadigd. De eerste gemeentelijke bebloemingswedstrijd van Wingene, Zwevenzele en Ruiselede werd onlangs afgesloten met een prijsuitreiking in het gemeentehuis. Voor het eerst deden Wingene en Zwevenzele mee. De wedstrijd, die eerder al in Ruiselede bestond, werd dit jaar dus uitgebreid naar twee andere deelgemeenten. Aan deze editie namen 76 gezinnen deel. Circulair watertechnologiebedrijf BOSAC wil onder de Regenbeekstraat en de Mandelstraat in Roeselare een ondergronds leidingscircuit aanleggen tussen Aquafin en Desotec om het Roeselaarse bedrijf te voorzien van opgewaardeerd Aquafinwater voor zijn industriële processen. De gemeenteraad buigt zich volgende week nog over de ondergrondse inname van het openbaar domein, maar het stadsbestuur steunt alvast het initiatief. In de politierechtbank van Brugge heeft een man van 82 zich moeten verantwoorden voor het aanrijden van een De Lijnbus. De man zou tijdens een inhaalmanoeuvre de hele linkerflank van de bus beschadigd hebben en nam nadien de vlucht, maar ontkende elke vorm van betrokkenheid. De rechter nam de zaak in beraad en doet uitspraak op 12 oktober. De Oostense vastgoedontwikkelaar Versluisgroep tilt zijn plannen in de Verenigde Staten naar het hoogste niveau. Nadat het bedrijf vorig jaar aankondigde voor het eerst buiten Europa te treden met een prestigieus project in Miami, is nu ook de ultieme troefkaart bekendgemaakt. De toren van $650 miljoen wordt omgedoopt tot de Bugatti Residences Miami. Het is pas het tweede residentiële project ter wereld dat de naam krijgt van het iconische Franse hypercarmerk.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar

0: Informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. Qua Art. Kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi. Jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Y'all gotta go.

Sorry to see you. Still unconvinced.

0: Eclipse TV,
1: de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanalen 51. Proximus.

Actrice Chris Bonny is overleden na een korte ziekte, dat meldt haar familie. Ze had een decennia lange loopbaan in theater en film, maar kende haar grootste roem op latere leeftijd met de rol van Yvette Pax, de moeder van Simonneke, in de VRT-soap Thuis. Chris Bonny was eerder al te zien in talloze series, waaronder Wij, Heren van Zichem, Buiten de Zone en De Kotmadame. Ze was 90 jaar. Twee op de drie werkzoekenden in Vlaanderen krijgen nooit een antwoord op hun sollicitatie, zelfs niet bij een afwijzing. Ook komt bijna 70% niet eens aan een eerste sollicitatiegesprek toe. Dat laatste ervaren vooral jongeren en 50-plussers. Dat alles staat in nieuwe cijfers van Sociaal Secretariaat en HR-dienst Acerta. Volgens ondernemersorganisatie Unizo komt dat vooral door tijdsgebrek bij KMO's. Unizo zegt wel te beseffen dat dit voor sollicitanten demotiverend kan werken. In Bierbeek in Vlaams-Brabant is een hooischuur aan een hoeve volledig uitgebrand. De brandweer kon de hoeve en de omgeving wel vrijwaren, maar voor vier boerderijdieren kwam de hulp te laat. Uit milieuoverwegingen laat de brandweer het vele hooi verder gecontroleerd uitbranden. Het Amerikaanse congres heeft een wet goedgekeurd over nieuwe sancties tegen Rusland. Het voorstel was eerder al aangenomen door de Senaat. De wet moet vooral de Russische economie treffen en viseert ook de zogeheten schaduwvloot. Een reeks olietankers die voor de Russen onder een valse vlag varen. Tegelijk geeft de wet president Trump de bevoegdheid importheffingen tot 100% op te leggen aan landen die Russische olie en gas kopen. En op het EK volleybal heeft België zijn laatste poelenwedstrijd gewonnen van een MAK Servië. De Red Dragons klaarden de klus in 3 sets en amper 1 uur en 20 minuten. Verre Reggers speelde opnieuw een imposante rol. België was al zeker van de volgende ronde. Het is nu op zijn minst tweede in de poelen en mag nu zondag of maandag in Italië de 1/8e finale spelen. Vanavond vooral veel wolken en regelmatig een bui. Ook vannacht regenachtig en vrij fris. Het weekend ziet er zachter uit met temperaturen tot 22 graden.

Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient.

Je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Controller Project. Magic Sound Radio Show.

Controller Project. Magic Sound Radio Show.

Een Belg van 22 die vastzat voor betrokkenheid bij het dodelijke schietincident in het Nederlandse Overasselt komt vrijdag weer op vrije voeten. Hij zou geen wapen hebben gedragen en was mogelijk niet meegekomen naar de uiteindelijke locatie van de schietpartij. Voor 5 andere verdachten is de hechtenis wel verlengd. Zij blijven nog zeker 90 dagen in de cel. In Zweden is premier Ulf Kristersson opgestapt nu duidelijk is dat zijn blok de verkiezingen van zaterdag nipt heeft verloren. Het is nu aan de leidster van het winnende linkse blok, Magdalena Andersson, om een nieuwe regering samen te stellen. Die vorming zou volgens waarnemers erg moeilijk kunnen worden. Rit 2 in de wielronde van Luxemburg was voor de Nederlander Marijn van den Berg van de Education First ploeg. Na een lange krachtsprint haalde hij het voor de Duitser Kielich. Jasper Stuyven was de beste landgenoot op plaats 4. Van den Berg neemt de leiderstrui over van Mathieu van der Poel, die 5e finishte in de tweede rit. Drievoudig wereldkampioene veldrijden Fem van Empel keert onverwacht terug in het peloton. Eind vorig jaar zette ze haar loopbaan on hold door mentale problemen. Kort voordien had ze haar 50ste profzege geboekt. Van Empel krijgt nu met onmiddellijke ingang een contract bij FDG United Suez, de ploeg van toerwinnares Demi Vollering. En onderzoekers van NASA hebben op de maan een nieuwe krater ontdekt. Die is zo'n 220 meter breed en 43 meter diep en ontstond nadat een grote asteroïde of komeet op de maan is ingeslagen. Dat moet al in het voorjaar zijn gebeurd, maar het ruimtevaartagentschap heeft de krater nu pas ontdekt bij een routinecontrole van het maanlandschap. NASA noemt de ontdekking hoogst uitzonderlijk. De nacht is wisselvallig, minima schommelen tussen 8 en 14 graden. Vrijdag is er aardig wat bewolking, maar blijft het bijna overal droog en halen we 21 graden.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

DHB. Een Belg van 22 die vastzat voor betrokkenheid bij het dodelijke schietincident in het Nederlandse Overasselt komt vrijdag weer op vrije voeten. Hij zou geen wapen hebben gedragen en was mogelijk niet meegekomen naar de uiteindelijke locatie van de schietpartij. Voor 5 andere verdachten is de hechtenis wel verlengd. Zij blijven nog zeker 90 dagen in de cel. In Zweden is premier Ulf Kristersson opgestapt, nu duidelijk is dat zijn blok de verkiezingen van zaterdag nipt heeft verloren. Het is nu aan de leidster van het winnende linkse blok, Magdalena Andersson, om een nieuwe regering samen te stellen. Die vorming zou volgens waarnemers erg moeilijk kunnen worden. Rit 2 in de wielronde van Luxemburg was voor de Nederlander Marijn van den Berg van de Education First ploeg. Na een lange krachtsprint haalde hij het voor de Duitser Kielich. Jasper Stuyven was de beste landgenoot op plaats 4. Van den Berg neemt de leiderstrui over van Mathieu van der Poel, die 5e finishte in de tweede rit. Drievoudig wereldkampioene veldrijder Fem van Empel keert onverwacht terug in het peloton. Eind vorig jaar zette ze haar loopbaan on hold door mentale problemen. Kort voordien had ze haar 50ste profzege geboekt. Van Empel krijgt nu met onmiddellijke ingang een contract bij FDG United Suez, de ploeg van toerwinnares Demi Vollering. En onderzoekers van NASA hebben op de maan een nieuwe krater ontdekt. Die is zo'n 220 meter breed en 43 meter diep en ontstond nadat een grote asteroïde of komeet op de maan is ingeslagen. Dat moet al in het voorjaar zijn gebeurd, maar het ruimtevaartagentschap heeft de krater nu pas ontdekt bij een routinecontrole van het maanlandschap. NASA noemt de ontdekking hoogst uitzonderlijk. De nacht is wisselvallig, minimaal schommelend tussen 8 en 14 graden. Vrijdag is er aardig wat bewolking, maar blijft het bijna overal droog en halen we 21 graden.

0: in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar Kwaart, de unieke kunstroute op de prachtige Kwaremond in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Kwaremond. Kwaart, waar kunst en de Kwaremond elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.kwa-art.be en op de Facebookpagina. Kwaart, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor die
2: goeiemorgen,
1: waarbij je het liefst opstaat met
3: een rustig deuntje.
1: En voor de
4: goeienavond,
1: waarbij je de dag wil verteren door te
5: dansen op deze toppers.
6: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Een Belg van 22 die vastzat voor betrokkenheid bij het dodelijke schietincident in het Nederlandse Overasselt komt vrijdag weer op vrije voeten. Hij zou geen wapen hebben gedragen en was mogelijk niet meegekomen naar de uiteindelijke locatie van de schietpartij. Voor 5 andere verdachten is de hechtenis wel verlengd. Zij blijven nog zeker 90 dagen in de cel. In Zweden is premier Ulf Kristersson opgestapt nu duidelijk is dat zijn blok de verkiezingen van zaterdag nipt heeft verloren. Het is nu aan de leidster van het winnende linkse blok, Magdalena Andersson, om een nieuwe regering samen te stellen. Die vorming zou volgens waarnemers erg moeilijk kunnen worden. Rit 2 in de wielronde van Luxemburg was voor de Nederlander Marijn van den Berg van de Education First ploeg. Na een lange krachtsprint haalde hij het voor de Duitser Kielich. Jasper Stuyven was de beste landgenoot op plaats 4. Van den Berg neemt de leiderstrui over van Mathieu van der Poel, die 5e finishte in de tweede rit. Drievoudig wereldkampioene veldrijden Fem van Empel keert onverwacht terug in het peloton. Eind vorig jaar zette ze haar loopbaan on hold door mentale problemen. Kort voordien had ze haar 50ste profzege geboekt. Van Empel krijgt nu met onmiddellijke ingang een contract bij FDG United Suez, de ploeg van toerwinnares Demi Vollering. En onderzoekers van NASA hebben op de maan een nieuwe krater ontdekt. Die is zo'n 220 meter breed en 43 meter diep en ontstond nadat een grote asteroïde of komeet op de maan is ingeslagen. Dat moet al in het voorjaar zijn gebeurd, maar het ruimtevaartagentschap heeft de krater nu pas ontdekt bij een routinecontrole van het maanlandschap. NASA noemt de ontdekking hoogst uitzonderlijk. De nacht is wisselvallig, minima schommelen tussen 8 en 14 graden. Vrijdag is er aardig wat bewolking, maar blijft het bijna overal droog en halen we 21 graden.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar Kwaart, de unieke kunstroute op de prachtige Kwaremond in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Kwaremond. Kwaart, waar kunst en de Kwaremond elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.kwa-art.be en op de Facebookpagina. Kwaart, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Ben jij een ochtendmens?
2: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
1: een vette schijf.
2: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
1: Even een fun fact.
2: Of met de collega's voor.
1: De meest foute 80's hit.
2: Gelijk heb je. Want voor elke mood
3: is iets anders goed.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Een Belg van 22 die vastzat voor betrokkenheid bij het dodelijke schietincident in het Nederlandse Overasselt komt vrijdag weer op vrije voeten. Hij zou geen wapen hebben gedragen en was mogelijk niet meegekomen naar de uiteindelijke locatie van de schietpartij. Voor 5 andere verdachten is de hechtenis wel verlengd. Zij blijven nog zeker 90 dagen in de cel. In Zweden is premier Ulf Kristersson opgestapt nu duidelijk is dat zijn blok de verkiezingen van zaterdag nipt heeft verloren. Het is nu aan de leidster van het winnende linkse blok, Magdalena Andersson, om een nieuwe regering samen te stellen. Die vorming zou volgens waarnemers erg moeilijk kunnen worden. Rit 2 in de wielronde van Luxemburg was voor de Nederlander Marijn van den Berg van de Education First ploeg. Na een lange krachtsprint haalde hij het voor de Duitser Kielich. Jasper Stuyven was de beste landgenoot op plaats 4. Van den Berg neemt de leiderstrui over van Mathieu van der Poel, die 5e finishte in de tweede rit. Drievoudig wereldkampioene veldrijder Fem van Empel keert onverwacht terug in het peloton. Eind vorig jaar zette ze haar loopbaan on hold door mentale problemen. Kort voordien had ze haar 50ste profzege geboekt. Van Empel krijgt nu met onmiddellijke ingang een contract bij FDG United Suez, de ploeg van toerwinnares Demi Vollering. En onderzoekers van NASA hebben op de maan een nieuwe krater ontdekt. Die is zo'n 220 meter breed en 43 meter diep en ontstond nadat een grote asteroïde of komeet op de maan is ingeslagen. Dat moet al in het voorjaar zijn gebeurd, maar het ruimtevaartagentschap heeft de krater nu pas ontdekt bij een routinecontrole van het maanlandschap. NASA noemt de ontdekking hoogst uitzonderlijk. De nacht is wisselvallig, minima schommelen tussen 8 en 14 graden. Vrijdag is er aardig wat bewolking, maar blijft het bijna overal droog en halen we 21 graden.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor die goeiemorgen, waarbij je het liefst opstaat met
2: een rustig deuntje.
1: En voor de
3: goeienavond,
1: waarbij je de dag wil verteren door te
4: dansen op deze toppers.
5: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

nieuws. In de Hoge Venen is een provinciaal rampenplan afgekondigd na een natuurbrand. Volgens de eerste informatie is ongeveer 1000 hectare getroffen. De hulpdiensten volgen de situatie op. In Cannes, bij Riemst, is een plezierbootje tijdens het koken in vlammen opgegaan. Twee opvarenden raakten gewond. De scheepvaartpolitie onderzoekt de omstandigheden van de brand. Een 20-jarige gedetineerde is bij een ontsnappingspoging uit de gevangenis van Lantin vastgeraakt in een technische schacht. De man raakte in paniek. Over zijn verdere toestand is geen informatie bekendgemaakt. Brahim Attaib heeft na 15 jaar afscheid genomen van radiozender MNM. Daarmee komt een einde aan zijn lange samenwerking met de zender. In Roeselare organiseren de Stad en Arctos VZW deze zomer opnieuw taalkamp en taalspurt. Anderstalige kinderen en jongeren kunnen er spelenderwijs Nederlands oefenen. In Zwevenzele is vrijdagmiddag de voorkant van een geparkeerde Mercedes uitgebrand. Over de oorzaak van de brand en eventuele gewonden is geen verdere informatie bekend. De disciplinair